0: bij de stijgerzon in Eersel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtel FM. De nacht van

0: Digital FM. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Israël verwoestte sinds het bestand duizenden woningen in Libanon. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest. En nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon. Maar in de praktijk gaat de oorlog door. Het is nog altijd onduidelijk wie er gistermiddag geschoten heeft in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. President Marcos zegt tot de bodem uit te zoeken wie er geschoten heeft in de Filipijnse Senaat. In de buurt van Brussel is gistermiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten. De treinverkeer lag stil. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er ook opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon ook door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM.

0: Chris van Vechtal FM.
1: Kensington.
0: En dit is nieuw bij Vechtal FM. Somber Homebreaker.

Vechtal FM. Olivia Dean. Dit is nieuw Thomas

0: ZFM Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. De loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag nog uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. De Amerikaanse Senaat is akkoord met de benoeming van Kevin Warsh als nieuwe baas van de centrale bank. De termijn van de huidige voorzitter, Jerome Powell, loopt morgen af. Alle Republikeinse senatoren stemden voor, net als 1 Democratische senator. Volgens persbureau Bloomberg is het daarmee de krapste meerderheid ooit voor de benoeming van een voorzitter van de centrale bank. Warsh werd 1 januari door president Trump naar voren geschoven. Het gebeurde na aanhoudende aanvallen van Trump op Powell. De bemoeienis ligt gevoelig omdat de Amerikaanse centrale bank onafhankelijk opereert. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden huizen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Het zou gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer, Hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM. De nacht van Vechtel FM.

mission of the group.

0: Digital FM. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag nog uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt. Dat meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Nou kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader orde alle grensovergangen met Oekraïne. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden huizen heeft verwoest sinds het begin van het bestand in april. Zo gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Aan boord zijn zeker 50 mensen die ziek zijn geworden en 1 man is overleden. Waarschijnlijk zijn ze ziek geworden door het norovirus. Er is geen verband met het hantavirus dat uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer, hemelvaartsdag begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag

0: ZFM Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Loosdrecht zijn 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt een noodverordening in Loosdrecht. Asielminister Van den Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. Cuba zit volledig zonder diesel en stookolie. Dat heeft de minister van Energie en Mijnbouw op de staatstelevisie gezegd. Cuba heeft te maken met grote brandstoftekorten sinds de VS olieleveringen aan het land stopzette. Zo wil president Trump het land onder druk zetten om hervormingen door te voeren. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden woningen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Het zou gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt in Nederland met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer, Hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM.

0: the first time.
1: De hits van Vechtal FM, Bente.
2: Kijk om je heen.
1: Nieuw bij Vechtal FM, Nate Smith, After Midnight.

0: Headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Loosdrecht zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. Er waren opnieuw protesten vanwege de opvang van asielzoekers. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden woningen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Het zou gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Netflix gaat vanaf volgend jaar ook in Nederland reclames uitzenden. Dat is onderdeel van een goedkoper abonnement. Je kunt ook meer betalen voor reclamevrij kijken. Het weer, Hemelvaartsdag, begint met buien. In de middag droger en af en toe zon bij maximaal 13 graden.
0: Vechtal FM, streeknieuws.
2: Mijn naam is Rick en dit is een streeknieuws uit het Vechtal. De nieuwe onderdelen voor de windturbine in Nieuw-Leuzen komen deze week aan. Dat gebeurt met groot transport over meerdere wegen. Ook komt er een enorme kraan te staan. Begin juni start de opbouw en eind juni moet dan de windturbine ook weer klaar zijn om te draaien. Ondertussen loopt er een onderzoek naar de brand en de mogelijkheden tot hergebruik van onderdelen. De coalitieonderhandelingen in Ommen zijn druk bezig. De VOV, de grootste partij, praat op dit moment met CDA en PRO, het vroegere GroenLinks PvdA, voor een nieuwe coalitie. De VOV wil René Koff als wethouder. Hij is momenteel wethouder voor de VVD in de gemeente Rijsselholte. Volgens de partij past hij goed bij de plannen van wonen, leefbaarheid en bereikbaarheid in de gemeente Ommen. En de gemeente Hardenberg heeft als eerste in Overijssel een nieuw college. Doen 22, CDA en de VVD vormen samen de coalitie. De formatie duurde maar 6 weken. Nieuwe wethouders zijn Piet Kees van der Wel, Andy de Vos, Elma Soete en Werner ter Katen. Het college wil vooral inzetten op woningen, leefbaarheid en asielbeleid. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.

0: Vechtal FM. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
0: Vechtal FM Nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. Toen de sfeer gisteravond omsloeg, waarschuwde de politie iedereen om te vertrekken.
3: Wij gaan honden inzetten. U gaat geslagen worden met een wapenstok. En wij gaan pepperspray gebruiken.
2: Dinsdagavond liep een protest in Loosdrecht ook al uit de hand. Toen werd er brand gesticht. Daarom heeft de gemeente zware maatregelen ingevoerd. Auto's worden gecontroleerd en samenscholing is verboden. Israël heeft in bijna een maand tijd in Libanon duizenden woningen verwoest. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Nog eens ruim 5000 huizen raakten beschadigd. Sinds half april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen en infrastructuur op. Gisteren werden nog 12 mensen gedood bij Israëlische aanvallen. Kevin Warsh wordt de nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank. De Senaat heeft daarmee ingestemd. Warsh volgt Jerome Powell op. President Trump had veel kritiek op Powell omdat die weigerde om de rente te verlagen. Trump zelf schoof Warsh naar voren. Premier Jette is inmiddels aangekomen op Curaçao. Het is vandaag de laatste dag van zijn bezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Anderhalve dag geleden kwam Jette in het ziekenhuis terecht nadat hij bij Bonaire in zee had gezwommen. Aan politiek verslaggever Jorn Compeer vertelt Jette wat er gebeurde.
4: Ik heb een enorm heftige allergische reactie gekregen. Moest daardoor een paar uur aan een infuus met wat injecties om weer er bovenop te komen. Maar gelukkig, toen ik eenmaal het ziekenhuis uit was, ging het snel ook weer beter.
2: Op Curaçao bezoekt Jette onder meer de premier van het eiland en het Tula Museum over slavernij. Het weer, Hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Vanmiddag wordt het droger en breekt de zon door en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: Techtal FM. Headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het was gisteravond opnieuw onrustig in Loosdrecht. Bij protesten tegen een asielopvang werd de sfeer grimmig en zette de politie onder meer een waterkanon in. 4 mensen werden opgepakt. Israël heeft bijna in een maand tijd in Libanon duizenden woningen verwoest. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Nog eens ruim 5000 huizen raakten beschadigd. Sinds half april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. En Kevin Warsh wordt de nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank. De Senaat heeft daarmee ingestemd met de krapste meerderheid ooit voor een dergelijke benoeming. Warsh volgt Jerome Powell op. President Trump had veel kritiek op Powell omdat hij weigerde de rente te verlagen en schoof Warsh naar voren. Het weer, Hemelvaartsdag, begint koud en buiig. Vanmiddag is er meer zon en het wordt 10 tot 13 graden.
0: Techtal FM, streeknieuws.
2: Mijn naam is Rick en dit is een streeknieuws uit het Techtal. De nieuwe onderdelen voor de windturbine in Nieuw-Leuzen komen deze week aan. Dat gebeurt met groot transport over meerdere wegen. Ook komt er een enorme kraan te staan. Begin juni start de opbouw en eind juni moet dan de windturbine ook weer klaar zijn om te draaien. Ondertussen loopt er een onderzoek naar de brand en de mogelijkheden tot hergebruik van onderdelen. De coalitieonderhandelingen in Ommen zijn druk bezig. De VOV, de grootste partij, praat op dit moment met CDA en PRO, het vroegere GroenLinks PvdA, voor een nieuwe coalitie. De VOV wil René Koff als wethouder. Hij is momenteel wethouder voor de VVD in de gemeente Rijnse-Holte. Volgens de partij past hij goed bij de plannen van wonen, leefbaarheid en bereikbaarheid in de gemeente Ommen. En de gemeente Hardenberg heeft als eerste in Overijssel een nieuw college. Doen 22, CDA en de VVD vormen samen de coalitie. De formatie duurde maar 6 weken. Nieuwe wethouders zijn Piet Kees van der Wel, Andy de Vos, Elma Soete en Werner ter Kate. Het college wil vooral inzetten op woningen, leefbaarheid en asielbeleid. En tot zover het streeknieuws uit het Techtal.

0: Vechtal FM.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
4: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
5: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
0: Vechtal FM Nieuws.
6: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met tientallen drones en ballistische raketten. Daarbij viel zeker 1 dode, zegt de burgemeester van Kiev. 16 mensen raakten gewond. De aanvallen hebben onder meer een woongebouw beschadigd dat deels instortte. Mensen kwamen onder het puin vast te zitten. Ook andere plaatsen zijn aangevallen in Oekraïne. De Oekraïnse luchtmacht meldt dat Rusland vannacht ruim 600 drones en 50 raketten op Oekraïne heeft afgevuurd. De Amerikaanse president Trump is begonnen aan zijn staatsbezoek aan China. Het is een belangrijk diplomatiek moment tussen dat land en de VS. President Xi gaf Trump een warm welkom, onder meer met een uitgebreide ceremonie, waaronder een militaire parade. Xi wil zo een duidelijke boodschap overbrengen, zegt correspondent Gabi Verberg.
7: China wil laten zien dat het de VS respecteert, dat ze weten dat er een hele hoop gelegen is aan een goede relatie met de VS en dat het de gesprekken serieus neemt. Dat is wat we vandaag tot nu toe gezien hebben.
6: Xi benadrukt in een toespraak het belang van stabiliteit tussen China en de VS. In Loosdrecht zijn gisteravond 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1.
8: Dan fluit Lindhout af en is het geen goed resultaat voor Almere City. De favoriet in het tweeluik op voorhand verliest met 1-0 van een goed gegroepeerd Willem II. Dat een uitstekend uitgangspositie heeft om zaterdag de wedstrijd af te dwingen die ze naar de Eredivisie kan brengen.
6: Zaterdag is dus de return. De winnaar van de duels plaatst zich dan voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig en ook dan is het fris. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

hits van Vechtel FM. Olivia Dean. En dit is nieuw. Thomas Gray.

0: ZFM. Headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en ballistische raketten. Daarbij viel zeker 1 dode en raakte 16 anderen gewond. De aanvallen hebben onder meer een woongebouw beschadigd dat deels instortte. In India zijn zo'n 90 mensen omgekomen door noodweer. Een zware storm met regen, hagel en onweer trok over Uttar Pradesh, de meest dichtbevolkte staat in het noorden van India. En in Peking hebben de Chinese president Xi en de Amerikaanse president Trump ruim 2 uur met elkaar gesproken. Volgens China is het ook over de kwestie Taiwan gegaan, maar Trump wilde dat niet bevestigen. Het enige dat hij na afloop kwijt wilde aan de pers was dat de ontmoeting geweldig verliep. Het weer fris en buiig, vanmiddag meer zon bij 10 tot 13 graden.
0: Vechtal FM, streeknieuws.
2: Mijn naam is Rick en dit is een streeknieuws uit het Vechtal. De nieuwe onderdelen voor de windturbine in Nieuw-Leuzen komen deze week aan. Dat gebeurt met groot transport over meerdere wegen. Ook komt er een enorme kraan te staan. Begin juni start de opbouw en eind juni moet dan de windturbine ook weer klaar zijn om te draaien. Ondertussen loopt er een onderzoek naar de brand en de mogelijkheden tot hergebruik van onderdelen. De coalitieonderhandelingen in Ommen zijn druk bezig. De VOV, de grootste partij, praat op dit moment met CDA en PRO, het vroegere GroenLinks PvdA, voor een nieuwe coalitie. De VOV wil René Koff als wethouder. Hij is momenteel wethouder voor de VVD in de gemeente Rijnse-Holte. Volgens de partij past hij goed bij de plannen van wonen, leefbaarheid en bereikbaarheid in de gemeente Ommen. En de gemeente Hardenberg heeft als eerste in Overijssel een nieuw college. Doen 22, CDA en de VVD vormen samen de coalitie. De formatie duurde maar 6 weken. Nieuwe wethouders zijn Piet Kees van der Wel, Andy de Vos, Elma Soete en Werner ter Katen. Het college wil vooral inzetten op woningen, leefbaarheid en asielbeleid. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Vechtal FM.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Glazen was er nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl of bel 0529 43 1207.
1: Vechtal FM Nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht ruim 1500 drones en 50 raketten op Oekraïne afgevuurd. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Opnieuw was de hoofdstad Kiev één van de doelwitten. Volgens de burgemeester vielen zeker 1 doden en raakten 16 anderen gewond. Onder meer door een woongebouw dat getroffen werd en deels instortte. Meerdere inwoners kwamen vast te zitten onder het puin. En de volgende gaat over China, want de eerste dag van het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China is begonnen. Chinese president Xi ontving hem met onder meer een militaire parade. Xi benoemde in zijn toespraak dat hij stabiliteit tussen China en de VS belangrijk vindt, zegt correspondent Gabi Verberg.
4: Hij sprak over hoe hij hoopt dat China en de VS partners kunnen worden in plaats van vijanden. Want conflicten, daar hebben we allebei last van, maar van samenwerking, daar hebben we allebei baat bij. Dat waren de woorden van Xi.
3: Xi en Trump spraken ruim 2 uur met elkaar. Volgens China ging het ook over de kwestie Taiwan, maar Trump wilde dat niet bevestigen. Het kabinet investeert meer geld in knarrenhofjes. Dat zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen, maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Een groot deel van de medicijnen die illegaal online verkrijgbaar zijn, komt uit het reguliere farmaceutische circuit, zegt Semla. Het tv-programma onderzocht de handel in zware, verslavende pijnstillers die alleen de dokter mag voorschrijven. Door een undercover-actie kwam het programma meer te weten, zegt journalist Tom van der Ham.
5: En op de zwarte markt contact te leggen met handelaren en dealers. En daar hoorden wij het verhaal dat veel van deze pillen dus gewoon uit de reguliere keten komen, dus uit ziekenhuizen en apotheken.
3: Mensen die bij apotheken en ziekenhuizen werken, zouden de medicijnen doorsluizen. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM. Yeah. Het koffierondje.

0: ZFM Streeknieuws.
1: Mijn naam is Rick en dit is een streeknieuws uit het Vechtdal. De nieuwe onderdelen voor de windturbine in Nieuw-Leuzen komen deze week aan. Dat gebeurt met groot transport over meerdere wegen. Ook komt er een enorme kraan te staan. Begin juni start de opbouw en eind juni moet dan de windturbine ook weer klaar zijn om te draaien. Ondertussen loopt er een onderzoek naar de brand en de mogelijkheden tot hergebruik van onderdelen. De coalitieonderhandelingen in Ommen zijn druk bezig. De VOV, de grootste partij, praat op dit moment met CDA en PRO, het vroegere GroenLinks PvdA, voor een nieuwe coalitie. De VOV wil René Koff als wethouder. Hij is momenteel wethouder voor de VVD in de gemeente Rijnse-Holte. Volgens de partij past hij goed bij de plannen van wonen, leefbaarheid en bereikbaarheid in de gemeente Ommen. En de gemeente Hardenberg heeft als eerste in Overijssel een nieuw college. Doen 22, CDA en de VVD vormen samen de coalitie. De formatie duurde maar 6 weken. Nieuwe wethouders zijn Piet Kees van der Wel, Andy de Vos, Elma Soete en Werner ter Kate. Het college wil vooral inzetten op woningen, leefbaarheid en asielbeleid. En dat is over het streeknieuws uit het Vechtdal.

0: Vechtal FM.
1: Schat, volgende week hebben we feest. En we hebben nog niks kloor. Geen tent, geen tovels, geen catering.
2: Dan bel je toch Twente Verhuur?
1: Doet hij dat ook dan?
2: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwden het hele feestje op.
1: En dan zit wij straks met afwas.
2: Zelfs dat doen ze voor je.
1: Goh, lekker hoor.
2: Van Twenteverhuur.nl.
3: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
2: Nee joh, Twente regelt alles.
1: Oh, door kan ik wel aan wennen.
2: Twenteverhuur.nl.
4: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
0: Vechtal FM. Nieuws.
5: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich samen met 51 andere landen van stemming omdat ze geen hiërarchie van wreedheden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken erkent dat de communicatie daarover met betrokkenen uit heel het Koninkrijk beter had gekund. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om weer op vrije voeten te komen moet Yermak een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld heeft hij naar eigen zeggen niet. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. Het kabinet investeert meer in knarrenhofjes. Dat zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen. Maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Het kabinet trekt dit jaar 40 miljoen euro subsidie uit voor de knarrenhofjes. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Yeah. Het koffierondje.

0: FM. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Rick en dit is een streeknieuws uit het Vechtdal. De nieuwe onderdelen voor de windturbine in Nieuw-Leuzen komen deze week aan. Dat gebeurt met groot transport over meerdere wegen. Ook komt er een enorme kraan te staan. Begin juni start de opbouw en eind juni moet dan de windturbine ook weer klaar zijn om te draaien. Ondertussen loopt er een onderzoek naar de brand en de mogelijkheden tot hergebruik van onderdelen. De coalitieonderhandelingen in Ommen zijn druk bezig. De VOV, de grootste partij, praat op dit moment met CDA en PRO, het vroegere GroenLinks PvdA, voor een nieuwe coalitie. De VOV wil René Koff als wethouder. Hij is momenteel wethouder voor de VVD in de gemeente Rijsselholte. Volgens de partij past hij goed bij de plannen van wonen, leefbaarheid en bereikbaarheid in de gemeente Ommen. En de gemeente Hardenberg heeft als eerste in Overijssel een nieuw college. Doen 22, CDA en de VVD vormen samen de coalitie. De formatie duurde maar 6 weken. Nieuwe wethouders zijn Piet Kees van der Wel, Andy de Vos, Elma Soete en Werner ter Kate. Het college wil vooral inzetten op woningen, leefbaarheid en asielbeleid. En dat is over het streeknieuws uit het Vechtdal.

0: Vechtal FM.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: Vechtal FM Nieuws.
4: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland stemde niet mee omdat het geen hiërarchie van wreedheden wil. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. In Wateringen in Zuid-Holland is vanochtend een auto een supermarkt binnengereden. Volgens Omroep West gebeurde dat kort na openingstijd. De gevel raakte zwaar beschadigd en ook in de winkel was de ravage groot. De brandweer moest eraan te pas komen om de auto weer uit het pand te trekken. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd. De organisatie van het WK Voetbal heeft bekendgemaakt welke artiesten gaan optreden in de rust van de finale. Het gaat om Madonna, de Zuid-Koreaanse boyband BTS en Shakira. De Colombiaanse zangeres Shakira heeft ook het officiële nummer voor dit WK gemaakt, samen met de Nigeriaanse artiest Burna Boy. Het is voor het eerst dat er bij het WK een halftime show wordt georganiseerd. De finale is op 19 juli in New Jersey, niet ver van de stad New York. Het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico begint op 11 juni. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM. Yeah. Het koffierondje.

0: Vechtel FM. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Rick en dit is een streeknieuws uit het Vechtdal. De nieuwe onderdelen voor de windturbine in Nieuw-Leuzen komen deze week aan. Dat gebeurt met groot transport over meerdere wegen. Ook komt er een enorme kraan te staan. Begin juni start de opbouw en eind juni moet dan de windturbine ook weer klaar zijn om te draaien. Ondertussen loopt er een onderzoek naar de brand en de mogelijkheden tot hergebruik van onderdelen. De coalitieonderhandelingen in Ommen zijn druk bezig. De VOV, de grootste partij, praat op dit moment met CDA en PRO, het vroegere GroenLinks PvdA, voor een nieuwe coalitie. De VOV wil René Koff als wethouder. Hij is momenteel wethouder voor de VVD in de gemeente Rijnse-Holte. Volgens de partij past hij goed bij de plannen van wonen, leefbaarheid en bereikbaarheid in de gemeente Ommen. En de gemeente Hardenberg heeft als eerste in Overijssel een nieuw college. Doen 22, CDA en de VVD vormen samen de coalitie. De formatie duurde maar 6 weken. Nieuwe wethouders zijn Piet Kees van der Wel, Andy de Vos, Elma Soeten en Werner ter Katen. Het college wil vooral inzetten op woningen, leefbaarheid en asielbeleid. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.

0: Vechtal FM.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Vechtal FM. Nieuws.
4: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij grootschalige Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. Dat zeggen lokale autoriteiten. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht zijn er afgelopen nacht in totaal meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne afgevuurd. Gisteren waren er ook al grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne. Premier Zelina van Letland stapt op. Haar regering had sinds gisteren geen meerderheid meer in het parlement, nadat een linkse partij uit de coalitie was gestapt uit woede over het ontslag van de minister van Defensie. Die moest van Zelina vertrekken na verwijten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Enkele dagen eerder waren er opnieuw Oekraïnse drones op Lets grondgebied terechtgekomen. Door het opstappen van de premier wordt het kabinet demissionair. In oktober staan in Letland parlementsverkiezingen gepland. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat er contact had moeten zijn met de Caribische eilanden over een gevoelige VN-resolutie in maart. Daarin werd de slavenhandel bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich van stemming, maar sprak daar niet over met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Formeel had dat wel gemoeten. In het zuidoosten van Noorwegen is een zwaard ontdekt van 1300 jaar oud. De vondst werd gedaan door een jongen van 6 die met zijn klas op excursie was. De jongen zag tijdens een wandeling iets vreemds uit de grond steken. Hij pakte het en toen bleek het een zwaard te zijn. Het dateert waarschijnlijk uit de periode voor of net aan het begin van de Vikingtijd. Het wapen is overgedragen aan het Cultuurhistorisch Museum in Oslo. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM. Yeah. Het Vechtal FM Amazing Menu.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij grootschalige Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen gedood en 10 mensen gewond geraakt. Dat zeggen lokale autoriteiten. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. De premier van Letland treedt af, nu haar coalitie de meerderheid kwijt is. Een linkse partij stapte gisteren uit de coalitie uit onvrede over het ontslag van de minister van Defensie. Die moest weg omdat er Oekraïnse drones in Letland waren terechtgekomen. In het zuidoosten van Noorwegen is een zwaard ontdekt van 1300 jaar oud. De vondst werd gedaan door een jongen van 6 die met zijn klas op excursie was. Het weer, buien met tussendoor wat zon. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en zonniger. Het wordt maximaal 13 graden.
1: Vechtal FM, streeknieuws.
2: Mijn naam is Rick en dit is een streeknieuws uit het Vechtal. De nieuwe onderdelen voor de windturbine in Nieuw-Leuzen komen deze week aan. Dat gebeurt met groot transport over meerdere wegen. Ook komt er een enorme kraan te staan. Begin juni start de opbouw en eind juni moet dan de windturbine ook weer klaar zijn om te draaien. Ondertussen loopt er een onderzoek naar de brand en de mogelijkheden tot hergebruik van onderdelen. De coalitieonderhandelingen in Ommen zijn druk bezig. De VOV, de grootste partij, praat op dit moment met CDA en PRO, het vroegere GroenLinks PvdA, voor een nieuwe coalitie. De VOV wil René Koff als wethouder. Hij is momenteel wethouder voor de VVD in de gemeente Rijnse-Holte. Volgens de partij past hij goed bij de plannen van wonen, leefbaarheid en bereikbaarheid in de gemeente Ommen. En de gemeente Hardenberg heeft als eerste in Overijssel een nieuw college. Doen 22, CDA en de VVD vormen samen de coalitie. De formatie duurde maar 6 weken. Nieuwe wethouders zijn Piet Kees van der Wel, Andy de Vos, Elma Soete en Werner ter Kate. Het college wil vooral inzetten op woningen, leefbaarheid en asielbeleid. En dat is over het streeknieuws uit het Vechtal.
1: Vechtal

0: Vechtal FM.
1: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshoverdalsen.nl.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
0: Vechtal FM, nieuws.
4: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Het gaat om 26 mensen, onder wie één Nederlander. Ze landden in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hantavirus niet hebben. Wel moeten de passagiers voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine blijven. Het dodental na Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is volgens de lokale autoriteiten opgelopen naar 5. Tientallen mensen raakten gewond. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurde Rusland afgelopen nacht meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne af. Gisteren waren er ook al grootschalige aanvallen op Oekraïne. Voor de kust van Oman is een schip aangevallen dat onder Indiase vlag voer. Dat zeggen de Indiase autoriteiten. Het schip dat vee vervoerde zou na de aanval zijn gezonken, maar de bemanning zou op tijd in veiligheid zijn gebracht. Het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanval onacceptabel, vooral omdat het om een commercieel schip ging. Wie de aanval uitvoerde, werd er niet bij gezegd. Een Amerikaanse kinderboekenschrijfster moet levenslang de cel in voor de moord op haar man. Die overleed 4 jaar geleden. De vrouw publiceerde daarna een boek voor kinderen over het omgaan met rouw. Tijdens de promotietour voor het boek werd ze opgepakt. Ze bleek haar man te hebben vergiftigd met een grote hoeveelheid fentanyl. De vrouw zat diep in de schulden en was uit op de miljoenen euro's van de levensverzekering van haar man. Het weer. Vanuit het noorden wordt het steeds vaker droog en breekt de zon beter door. Het is koud met maxima van 10 tot 13 graden. Vanavond ook meest droog, maar vannacht in de kustprovincies kans op een bui. Morgen valt er opnieuw geregeld een bui en is het nog iets frisser. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Yeah. Het Vechtal FM Mazing Menu.

Mijn naam is Rick en dit is een streek nieuws uit het Vechtdal. De nieuwe onderdelen voor de windturbine in Nieuw-Leuzen komen deze week aan. Dat gebeurt met groot transport over meerdere wegen. Ook komt er een enorme kraan te staan. Begin juni start de opbouw en eind juni moet dan de windturbine ook weer klaar zijn om te draaien. Ondertussen loopt er een onderzoek naar de brand en de mogelijkheden tot hergebruik van onderdelen. De coalitieonderhandelingen in Ommen zijn druk bezig. De VOV, de grootste partij, praat op dit moment met CDA en PRO, het vroegere GroenLinks PvdA, voor een nieuwe coalitie. De VOV wil René Koff als wethouder. Hij is momenteel wethouder voor de VVD in de gemeente Rijnse-Holte. Volgens de partij past hij goed bij de plannen van wonen, leefbaarheid en bereikbaarheid in de gemeente Ommen. En de gemeente Hardenberg heeft als eerste in Overijssel een nieuw college. Doen 22, CDA en de VVD vormen samen de coalitie. De formatie duurde maar 6 weken. Nieuwe wethouders zijn Piet Kees van der Wel, Andy de Vos, Elma Soete en Werner ter Katen. Het college wil vooral inzetten op woningen, leefbaarheid en asielbeleid. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.

0: Vechtal FM.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: Smerige gevel? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl of bel 0529 43 1207.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen. Voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
0: Vechtal FM. Nieuws.
4: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere Groningse vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. De Amerikaanse president Trump heeft in Peking president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek in het Witte Huis. Dat zou dan op 24 september moeten gebeuren. Tijdens het staatsbanket bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Hij sprak de hoop uit op een goede samenwerking tussen de VS en China in de toekomst. In het 2 uur durende gesprek dat Trump en Xi eerder vandaag met elkaar hadden, zou Xi hebben gewaarschuwd dat de relatie met de VS gevaar loopt als de kwestie Taiwan niet goed wordt behandeld. Trump wilde daar na afloop niets over kwijt. De opvarenden van het cruiseschip Hondius die deze week naar Nederland werden gevlogen zijn niet besmet met het Hantavirus. Het gaat om 26 mensen, onder wie 1 Nederlander. Ze landden in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hantavirus niet hebben. Wel moeten de passagiers en bemanningsleden van het schip voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine. Het weer. Vanmiddag in het midden en zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Bij matige noordwestenwind wordt het 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

hits van Vechtal FM. Olivia Dean. En dit is nieuw. Thomas Gray.

0: FM. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Rick en dit is een streeknieuws uit het Vechtdal. De nieuwe onderdelen voor de windturbine in Nieuw-Leuzen komen deze week aan. Dat gebeurt met groot transport over meerdere wegen. Ook komt er een enorme kraan te staan. Begin juni start de opbouw en eind juni moet dan de windturbine ook weer klaar zijn om te draaien. Ondertussen loopt er een onderzoek naar de brand en de mogelijkheden tot hergebruik van onderdelen. De coalitieonderhandelingen in Ommen zijn druk bezig. De VOV, de grootste partij, praat op dit moment met CDA en PRO, het vroegere GroenLinks PvdA, voor een nieuwe coalitie. De VOV wil René Koff als wethouder. Hij is momenteel wethouder voor de VVD in de gemeente Rijnse-Holte. Volgens de partij past hij goed bij de plannen van wonen, leefbaarheid en bereikbaarheid in de gemeente Ommen. En de gemeente Hardenberg heeft als eerste in Overijssel een nieuw college. Doen 22, CDA en de VVD vormen samen de coalitie. De formatie duurde maar 6 weken. Nieuwe wethouders zijn Piet Kees van der Wel, Andy de Vos, Elma Soete en Werner ter Kate. Het college wil vooral inzetten op woningen, leefbaarheid en asielbeleid. En dat is over het streeknieuws uit het Vechtdal.

0: Vechtal FM.
1: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. Vechtal FM, nieuws.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend... omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Diens Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag... bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven, omdat hij het land naar eigen zeggen... niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe... nog niet achter een mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting... wordt daarbij vaak genoemd als kandidaat. Twee vrouwen uit Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt... en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis... onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere Groningse vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. De Amerikaanse president Trump heeft president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek op 24 september. Tijdens het staatsbanket in Peking bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Trump en Xi spraken vanochtend ruim 2 uur achter gesloten deuren met elkaar. Dat zou onder meer zijn gegaan over de kwestie Taiwan. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius... die deze week vanuit Tenerife naar Nederland werden gevlogen... zijn niet besmet met het Hantavirus. Onder hen is 1 Nederlander. Ondanks negatieve test moeten ze op hun thuisadres nog wel 6 weken in quarantaine. Het weer. In het midden en het zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Vechtal FM.

Misschien ben ik te goed in alleen zijn, man, ik heb veel aan mijn hoofd, is een tweestrijd. Familie daar als ik om me heen kijk, ik bedoel als ik opbel via FaceTime. Ik bedoel als ik tijd heb om te bellen en die tijd heb ik niet, ik heb geen tijd. Ik moet altijd nummer 1 zijn, echte mannen huilen niet maar zien me leeg zijn.

0: FM. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Rick en dit is een streeknieuws uit het Vechtdal. De nieuwe onderdelen voor de windturbine in Nieuw-Leuzen komen deze week aan. Dat gebeurt met groot transport over meerdere wegen. Ook komt er een enorme kraan te staan. Begin juni start de opbouw en eind juni moet dan de windturbine ook weer klaar zijn om te draaien. Ondertussen loopt er een onderzoek naar de brand en de mogelijkheden tot hergebruik van onderdelen. De coalitieonderhandelingen in Ommen zijn druk bezig. De VOV, de grootste partij, praat op dit moment met CDA en PRO, het vroegere GroenLinks PvdA, voor een nieuwe coalitie. De VOV wil René Koff als wethouder. Hij is momenteel wethouder voor de VVD in de gemeente Rijnse-Holte. Volgens de partij past hij goed bij de plannen van wonen, leefbaarheid en bereikbaarheid in de gemeente Ommen. En de gemeente Hardenberg heeft als eerste in Overijssel een nieuw college. Doen 22, CDA en de VVD vormen samen de coalitie. De formatie duurde maar 6 weken. Nieuwe wethouders zijn Piet Kees van der Wel, Andy de Vos, Elma Soete en Werner ter Katen. Het college wil vooral inzetten op woningen, leefbaarheid en asielbeleid. En dat is over het streeknieuws uit het Vechtdal.
0: Vechtdal FM, dat dan wel weer.
2: Vechtdal FM.

0: Vechtal FM. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Vechtal FM. Nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal in Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding. Haar school trok daarover aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. Een trekker- en truckfestival bij Alkmaar gaat volgend weekend niet door vanwege een broedende ransuil. De vogel is beschermd en daarom zijn activiteiten binnen een straal van 100 meter niet toegestaan. Bij het festival in een recreatiegebied trekken aangepaste trekkers en trucks een verzwaarde sleepwagen over een zandbaan. Daar werden 3000 bezoekers verwacht. Het is nog niet duidelijk of mensen die al een kaartje hadden hun geld terugkrijgen. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Diens Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij het land naar eigen zeggen niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter één mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij wel vaak genoemd als kandidaat. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week vanuit Tenerife naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Onder hen is 1 Nederlander. Ondanks de negatieve test moeten ze op hun thuisadres nog wel 6 weken in quarantaine. Het weer. In het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog met geregeld zon. Het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

en Fever Dream. Zo een hele goede middag op deze hemelvaartsdag. Ook vandaag zijn we gewoon weer van de partij met Onderweg met Kelvin. En mocht je even gemist hebben wat er allemaal in het nieuws gebeurde. Ja, no worries. Ik praat je even helemaal bij. Een protest tegen opvang van asielzoekers in Loosdrecht is opnieuw uit de hand gelopen. Afhankelijk verliep de demonstratie vreedzaam in een toegekend protestvak in de buurt van de opvanglocatie. Maar later op de avond werden agenten bekogeld met zwaar vuurwerk, dat meldt de politie. En een auto is vanochtend in een supermarkt binnengereden in Wateringen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De schade is groot, maar daar moet natuurlijk wel geld verdiend worden. De supermarkt is wel gewoon open. En tot slot vandaag, de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival vindt plaats in Wenen. Nog 10 landen plaatsen zich voor de finale van zaterdag. En ondanks dat wij Nederland niet meer meedoen. Ja, weet je, leeft het leeft niet echt, heb ik het idee. Het leeft gewoon helemaal niet. Niemand hoor je er ook echt over. Het is een beetje als een soort, het is gewoon niet meer echt zoals vroeger, zeg maar. Nou ja, goed. In ieder geval, je bent weer in ieder geval helemaal bijgepraat. De Pointer Sisters zijn voor je onderweg. Eerst heb ik Narada Michael Waldenvoice samen met Patty Austin en Gimme Gimme

Vechtbal FM met de Pointer Sisters en I'm So Excited. Je luistert daar onderweg met Kelvin nog tot 7 uur. En wist je trouwens dat je ook kan appen met de studio? Misschien wil je even laten weten hoe je hemelvaartsdag eruit zag. Of misschien wil je wel een nummer aanvragen dat je denkt, oh, als ik dat nummer hoor, ja, dan is mijn hele dag gewoon helemaal compleet. Over nummers aanvragen gesproken. Zometeen, ja, heb ik hulp weer nodig. Voor iets. Ga ik je zo meteen alles over vertellen. Maar als je wil appen met de studio, dan kan dat heel simpel. Vechtalfm.nl/app. En dan komt je appje gewoon hier binnen in de studio. Hoe mooi is dat? Hey, ik zit trouwens te denken over Hemelvaartsdag. Wat vieren we eigenlijk met hemelvaart? Want ja, weet je, we zijn vandaag lekker vrij. Je hoeft niet naar je werk. Misschien moet je morgen wel werken. Of heb je gewoon een extra lang weekend. Met hemelvaart vieren de christenen dat Jezus Christus is opgestegen naar de hemel. Dat is eigenlijk een beetje wat wij vieren eigenlijk, om het zo maar te zeggen. Dus wel in ieder geval mooi om daarbij stil te staan. Dus dat is wel mooi. Zometeen, of echt geloof hem, heb ik voor je Harry Styles, American Girls. En nu echt zo'n heerlijke klassieker. Zo'n nummer waar je dan echt niet, waar je echt geen genoeg van kan krijgen. Heerlijk. Ik heb het over Google Dolls en Iris, hoor je nu bij Vechtal FM.

0: ZFM. Headlines.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. De Britse minister van Volksgezondheid is afgetreden. Minister Streeting vertrekt omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer na de enorme nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Het gaat om 26 mensen, onder wie één Nederlander. Het weer, in het midden en zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Het is 10 tot 13 graden.
0: Vechtal FM. Streeknieuws.
2: En we gaan even kijken wat er allemaal in de regio gebeurt. En daarvoor is er namelijk het allerlaatste streeknieuws. De nieuwe onderdelen voor de windturbine in Nieuw-Leuzen komen de komende weken aan. Dat gebeurt met groot transport over meerdere wegen. Ook komt er een enorme kraan. Begin juni start de opbouw en eind juni moet de turbine weer draaien. Ondertussen loopt het onderzoek naar de brand en mogelijke hergebruik van onderdelen nog. En de gemeente Hardenberg heeft als eerste in Overijssel een nieuw college. Doen 22, CDA en VVD vormen samen de coalitie. De formatie duurt maar 6 weken. Nieuwe wethouders zijn Piet Kees van der Wel, Andy de Vos, Elma Soeten en Werner ten Katen. Het college wil vooral inzetten op woningen, leefbaarheid en asielbeleid.

0: de gemeente Zwolle is op zoek naar locaties voor tijdelijke opvang van vluchtelingen. De opvang aan de Meeuwelaan sluit voordat het nieuwe ACC in de Tippen gereed is. Om deze periode te overbruggen moet de gemeente een nieuwe tijdelijke locatie inrichten. En tot zover een streeknieuws uit het Vechtdal. Voor meer nieuws kijk je natuurlijk op rtvvechtdal.nl en volg ons ook op social media.
1: We veranderen van naam. Vechtdal FM wordt RTV4. De naam verandert. Wij houden je nog meer op de hoogte van het nieuws in jouw buurt. En we draaien de lekkerste muziek voor jouw dag. Je vindt ons nog steeds hier. Wij worden RTV4. Vechtdal FM. Calvin Punter. Vechtdal.

0: Maroon 5 en Girls Like You.
1: De lekkere track.
0: Ja, ook op deze Hemelvaartsdag heb ik je hulp weer nodig voor de lekkere track. Wat is nou zo'n nummer waar je nou echt zo ongelooflijk veel zin in hebt? Dan mag je me dat even laten weten. Heel simpel, vechtalfm.nl/app en het mag echt van alles zijn, hè. Het belangrijkste is zolang jij er maar zin in hebt. Een nummer waar je gewoon echt gewoon lekker uit je dak gaat. Misschien wil je wel iets Nederlandstaligs horen. Misschien wel iets dance. Misschien wel iets van, ik noem maar wat, een Henk Wijngaard. Want die was namelijk afgelopen zaterdag was hij namelijk op het Tucker FM feest. Donders mooi! Die hele grote tent in Nieuw-Leuzen. Nou ja, goed, eigenlijk kan je er gewoon niet omheen komen. Dan kun je dat laten weten. Vechtalfm.nl/app. En wie weet ga ik dan wel jouw lekkere track draaien. Hoe leuk is dat? Vechtalfm.nl/app. Nu heb ik voor je de Eagles. En een nummer die eigenlijk gewoon veel te weinig wordt gedraaid. En dat is zonde. Take it to the limit, joh, Vechtalfm.

0: We gaan langzaam richting etenstijd. En misschien ga je wel uit eten met collega's of met vrienden. Een echte dinnerparty. Nijhoorn hoorde hierbij Vechtal FM.
1: De lekkere track.
0: De spannende ontknoping van de lekkere track. Ja, wat gaat het worden? Nou, er zijn veel leuke berichten binnengekomen via vechtalfm.nl/app. Hartstikke leuk, dank je wel daarvoor. Onder andere Joost, die zou heel graag Justin de Wild willen horen. Met ja, toch wel een van de allerbekendste nummers van dit moment. Ik heb het over Cheerio, jazeker. En die gaat zo.

lekker plaatje. En Amber zou graag Sam Fender willen horen met Olivia Dean en Remy in. Now let go of everything I love. Och, heerlijk. Lekker als je wakker wordt, zo'n lekkere ochtendplaat.

0: dat nou?
1: Maar ja, welke gaat er worden?
2: De lekkere track.
1: Ja, de keus van Just, van Joost vind ik ook wel leuk. Just in the Wild Cheerio. Koos van, de keus van Joost. Amber, Sam Fender en Olivia Dean, Raimi in. Vind ik ook een goeie. En ook de keus van Erik, Henk Wijngaard en Boon. Maar goed, er kan maar één de winnaar zijn. En ja, weet je, als we toch even terug gaan naar vorige week zaterdag. Hè, groot feest. Een groot Twentefeest. Dan is het uiteindelijk toch Henk Wijngaard. Boon. Dat is vandaag
2: de lekkere track.

Lekkere track van Erik, Henk Wijngaard en Beun de Beunaars, hoe die bij Vechtel of hem. Hey, na het nieuws van 5 uur gaan we weer een virtueel reisje maken naar België. Lekker zeker en vast in de Vlaamse plaat. En ook

0: Vechtal FM.
1: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
4: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
5: Heeft uw huis of kantoor een grondige schoonmaakbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
0: Vechtal FM. Nieuws.
6: Renate Kok met het NOS Journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Onder de doden is volgens de plaatselijke autoriteiten ook een meisje van 13. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Volgens het Oekraïnse leger worden de meeste drones en raketten neergehaald. In de Golf van Oman is vermoedelijk een schip gekaapt. Het gaat om een klein schip dat onder de vlag van Honduras vaart. Eerder lag het voor anker bij de Verenigde Arabische Emiraten. Daar zouden gewapende personen het schip zijn binnengedrongen. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Onduidelijk is hoeveel mensen er aan boord zijn. Het vermoeden is dat de Iraanse revolutionaire garde achter die kaping zit. En het lijkt nu in de richting van de Iraanse kust te varen. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in de premier, Starmer, na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. En de politie heeft het rijbewijs ingenomen van een man die veel te hard over een dijk reed in Marenkessel in Brabant. Hij reed op zijn motor 194 km per uur op een plek waar 80 is toegestaan. Even later werd de man nog een keer betrapt toen hij 121 reed in de bebouwde kom. Het Openbaar Ministerie moet nu beslissen of de man van 27 wordt vervolgd of dat het bij een boete blijft. Het weer dan in het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog. Daar komt de zon er ook geregeld bij. En het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. En de temperatuur verandert verder weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

Common and they don't know. Je luistert naar Vechtal FM. En super tof dat je voor ons hebt gekozen. Tot 7 uur is dit onderweg met Kelvin. En alleen mannekes, heb jij uw koffers al ingepakt? Heb jij dat nog niet gedaan, allee? Snel doen zou ik zeggen, want zometeen gaan we weer een heske maken in het land van de lekkere pintjes en de schone madammen in de Vlaamse plaat. Dat is altijd goed. Ook de nieuwe van Samber is voor je onderweg. Die heb ik voor je Culture Club. Do you really want to hurt me? Of echt al FM?

En daar is het weer tijd voor, de Vlaamse plaat. Zoals je van me weet, heb ik echt een zwak voor België. Van de lekkere pintjes tot de frieten en ook de muziek die er wordt gemaakt. Elke donderdag zetten wij een Vlaamse plaat in het zonnetje. En als ik zeg dat K3 en Donny samen in de studio zijn ingedoken, dan zou je misschien denken dat je echt een koortsdroom hebt gehad. Maar het is echt waar, ze hebben een nummer gemaakt, Schaduw heet het. En als ik aan Donny denk, dan ik ben altijd een beetje bang in de supermarkt. Als ik zeg maar mijn blikjes inlever of mijn lege flessen, dan ben ik altijd bang dat Donny uit die automaat komt. Met, lef je staats, je geld in, lekkere blikjes inleveren, lekker lieve mensies. Ben ik toch altijd een klein beetje bang voor, zeg maar. Dat is, ja, dat zijn toch van die dingen, zeg maar. Ongelooflijk. Maar goed, Schaduw van K3 en Donny. Het is een lekker nummer, het is lekker catchy. En ik moet eerlijk zeggen, het is ook gewoon lekker. Weet je, als je het eenmaal hoort, dan denk je, ah, kijk, bam. Lekker feestnummer is dat. De Vlaamse plaat van vandaag. K3 en Donnie, lieve mensies, lieve mensies. En Schaduw.

Helen Shapiro en Walking Back to Happiness. Even een heerlijke grauwe oude plaat. Leuk om weer even te draaien hier op Vechtel FM. Onderweg met Kelvin op deze hemelvaartsdag. En we zijn gewoon weer van de partij. En ik moet eerlijk zeggen, ik reed namelijk vanmiddag met de bus langs het Witte Peert. En ze waren daar druk met alles erop en eraan. Er kwam een geluidsinstallatie naar buiten. Het hele terrein werd afgezet met allemaal slingers en zo. En dan denk je waarschijnlijk, wat is dat? Het is namelijk vandaag het NK Jules de Boel, jazeker. En Jules de Boel, dat is echt, dan moet ik echt denken aan de camping, zeg maar. Dat je op de camping zit en dat je dan gewoon niet weet wat je moet doen. Wat ga je doen? Jules de Boel, zeg maar. Nou goed, dat is echt een heel mooi feest daar in het Witte Peert in Nieuw-Leuzen. Ongelooflijk. En het is echt leuk. Onder leiding van Stan Terwee en Jesse Pieters. Het belooft een dag te worden vol competitie, gezelligheid en Franse sfeer. Nou, de Franse muziek, een lekker wijntje en een kaarsje erbij. Nou, dan zit het wel hartstikke goed hoor trouwens. Dus vandaag dus het NK Jules de Boel. Misschien ben je daar net wel geweest. Dat kan ook. Dan hoop ik in ieder geval dat je het heel leuk hebt gehad. En misschien wil je er wat over vertellen. Even laten weten hoe het was. Laat het even weten. Vechtalfm.nl/app en dan komt het goed. Vechtalfm.nl/app. En Jules de Boele. Ja, ik zit denken, misschien kan ik volgend jaar wel mee gaan doen. Dat is wel leuk. Gewoon lekker meedoen met Jules de Boel. Gewoon even lekker spelen. Even met zo'n bal gooien. Ja, ik zeg het heel oneerbiedig, maar er zit werk aan hoor. Jazeker, er zit zeker werk aan. Nou ja goed, in ieder geval, ik vind de afterparty ook wel leuk. Lekker met een lekker Frans wijntje erbij. Een lekker kaarsje. Lekker met zo'n stokbroodje. Och, heerlijk. Geniet er zo van. Ongelooflijk. Het is Vechtel FM waar je naar luistert. Zometeen Douwebop with you and your Ice House and Crazy. Ja, gek. Daar zijn we allemaal toch wel eens, hè. Maar dat is altijd goed.

0: Douwe Bob. En With You Worry bij Vechtel FM. Onderweg met Kelvin. Zometeen is het tijd voor streeknieuws. De muziek van Electric Light Orchestra. En Rosanne is voor onderweg. Geef me tijd. Ach, lekker nummer. Zomerplaatje. Altijd leuk om te draaien. Ik heb nog tijd voor eentje voor het NOS Headlines. En dat is van Typhoon. Kan niet alleen. Kan niet alleen. Nee, goed. Leuk nummer. En we gaan hem draaien bij Vechtel FM.
1: Misschien ben ik te goed in alleen zijn, man. Ik heb veel aan mijn hoofd, dus een tweestrijd. Familie daar als ik om me heen kijk. Ik bedoel als ik opbel via FaceTime. Ik bedoel als ik tijd heb om te bellen. En die tijd heb ik niet, ik heb geen tijd. Ik moet altijd nummer 1 zijn. Echte mannen huilen niet, maar zien me leeg zijn.

0: Headlines. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Ook worden nog 20 mensen vermist na een inslag in een wooncomplex. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland kwamen, zijn allemaal negatief getest op het hantavirus, meldt het RIVM. Onder hen is ook één Nederlander. En een motorrijder van 27 is zijn rijbewijs kwijt nadat hij veel te hard over een dijk reed in Marekessel in Brabant. Reed daar 194 km per uur, waar 80 is toegestaan. En daarna werd hij nog een keer betrapt toen hij 121 reed binnen de bebouwde kom. Het weer dan. Vanavond in het zuidoosten nog een enkele bui. De temperatuur daalt naar een graad of 3. Ook morgen buien en dan wordt het een graad of 11.
1: Vechtal FM. Streeknieuws.
2: En we gaan even kijken wat er allemaal in de regio gebeurt. En dat is altijd best wel veel. Ook op deze hemelvaartsdag. Ondanks het slechte weer werd gistermiddag op basisschool De Elber feestelijk stilgestaan bij de officiële opening van het vernieuwde schoolplein en de start van Abi Day. Dat is de geplande opening. Buiten moest vanwege de regen naar binnen worden verplaatst, maar dat deed weinig af van de feestelijke sfeer. En de nieuwe onderdelen voor de windturbine in Nieuw-Leuzen komen de komende weken aan. Dat gebeurt met een groot transport over meerdere wegen. Ook komt er een enorme kraan. Begin juni start de opbouw en eind juni moet de turbine weer draaien. Ondertussen loopt het onderzoek naar de brand en mogelijke hergebruik van onderdelen nog. En de gemeente Zwolle is op zoek naar locaties voor een tijdelijke opvang van vluchtelingen. De opvang aan de Meeuwelaan sluit voordat het nieuwe AZC in de Tippen gereed is. Om deze periode te overbruggen moet de gemeente een nieuwe tijdelijke locatie inrichten. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal. Voor meer nieuws kijk je natuurlijk op rtvvechtdal.nl en volg ons ook op social media.
1: Vechtdal FM, Calvin Punter. Vechtdal.

Vechtel FM wordt RTV 4. De naam verandert. Wij houden je nog meer op de hoogte van het nieuws in jouw buurt. En we draaien de lekkerste muziek voor jouw dag. Je vindt ons nog steeds hier. Wij worden RTV 4.

0: Laat me nooit meer los.
1: Rozan en Geef me tijd. Hoor je hier bij Vechtdal FM. Ben je nog vorig jaar zomer? Heb ik hem veel gedraaid trouwens in dit radioprogramma. En soms heb je van die liedjes dat je denkt, oh dat is leuk, die moeten we gewoon extra vaak draaien. En over liedjes extra vaak draaien gesproken, de hitstip op Vechtdal FM, daar is ook de tijd voor. Elke week hoor je een nummer waar wij alle DJ's van Vechtdal FM echt ontzettende fan van zijn. Want wij zoiets hebben van ja, dit is gewoon fantastisch. Iedereen moet dit gewoon horen. En dat is dat namelijk de hitstip. En meestal vrijdag dan mogen we altijd gaan stemmen als DJ's. Van ja, wat is nou toch die hitstip? Wat is nou toch een leuke plaat? Wat daar heel erg, wat nou echt de hitstip moet worden? En het is echt soms echt een strijd hoor, echt waar. Ik bedoel, soms de ene wil bijvoorbeeld, noem maar wat, de nieuwe van Vruikje. De andere wil de nieuwe van... Noem maar wat, de nieuwe van Khalid en Lauw bijvoorbeeld, die je zo meteen hoort. Want dat is nog de hitstip van nu, Tied Up heet het. Dat zijn altijd van die lastige dingen, maar uiteindelijk dan komen we er toch wel uit. En dat is dus de hitstip nu, wat ik zei, Khalid en Lauw. Morgenmiddag tussen 2 en 5 maakt Mr. Paard, Rick Maliepaard, de nieuwste hitstip bekend. Kan die man als geen andere, ongelooflijk. Goed, de hitstip van deze week is nu nog van Khalid samen met Lauw en Tied Up.
2: Vechtdal FM. De nieuwste hitstip.

Robert Palmer samen met UB40. En I'll be your baby tonight. Zometeen naar het nieuws van 6 uur heb ik muziek van de truck en de keks ook wat van. The Right Side One is voor je onderweg. Ja, weet je, onderweg met Kelvin op Hemelvaartsdag. Wel of geen vrijdag, wij zijn er gewoon voor, ja. Bedoel, misschien moet je toch werken. Die vervelende collega die dan toch zegt van... Ja, heb je het druk? Ja, zou je nog even dit en dit voor me willen doen? Dat je dan alsnog iets moet doen op Hemelvaartsdag, ja. Die mensen hebben er tussen zitten. Die bloedzuigers. Ah, ongelooflijk. Hebben er allemaal tussen zitten, maar met Vechtel FM... dan zorg ervoor dat je het gewoon helemaal aan kan. Dat sowieso. Ja, weet je, daar zijn we gewoon voor. Dat is één ding wat zeker is. En natuurlijk zometeen om 6:30, niet te vergeten... het dancehalf uurtje. Gaat ook nog gewoon door. Eerst heb ik Nelly Furtado voor je. En dat is Powerless, Say What You Want. En ja, die hoor je nog hier op Vechtel FM... voor het nieuws van 6 uur. Zo, tijd gaat snel.

0: Vechtal FM.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Last van ongedierte? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
1: Vechtal FM. Nieuws.
5: Renate Kok met het NOS Journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. En volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Twee vrouwen uit Stadskanaal worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en ook zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel en toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. Beide kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. In de Golf van Oman is een klein schip gekaapt, vermoedelijk door Iran. Het zou zijn gebeurd toen het schip bij de Verenigde Arabische Emiraten voor anker lag. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Het schip, dat onder Hondurese vlag vaart, lijkt nu richting Iran te gaan. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in premier Starmer na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. De Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. En het cruiseschip dat vast zat bij Bordeaux mag vanavond weer verder. Het schip lag sinds gisteren in de Franse haven nadat daar tientallen passagiers ziek waren geworden. 1700 mensen aan boord moesten in quarantaine. Al snel bleek dat het om een buikvruggriep ging. Er is geen verband met het hantavirus dat onlangs uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer dan. De buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder is het droog met opklaringen. En vannacht daalt de temperatuur dan naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en met maximaal 12 graden blijft het fris. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM.

right. Wist je trouwens dat deze groep gewoon uit Nederland komt? Jazeker, echt waar. 1983 braken ze door met de hit The Right Side One. Die hoorde je ook net bij Vegelof, hè? Onderweg met Kelvin. En ze hebben echt een hele grote hit gehad. Stond echt in elke hitlijst wel. Alleen eigenlijk, hierna hebben ze niet echt meer succes gehad en zo. Ik bedoel, er waren ook plannen om dat nummer in Zuid-Afrika uit te brengen. Maar dat werd al verboden, want heel verhaal en zo. In ieder geval, het werd wel een dingetje. Ze wilden doorbreken, maar het is niet gelukt. Dus eigenlijk een soort, ja, eendagsvlieg wil ik het ook niet noemen. Want een eendagsvlieg, dat is toch een beetje dat je denkt, mwah. Maar het is wel een lekker nummer om een keer te draaien. The Right Side One hoor je bij Vechtal FM. Ik trouwens te denken, hè, mocht ik ooit een keer hier mijn laatste uitzending hebben. Ik heb sowieso al een paar platen die ik er echt in wil hebben. Dat ik denk van, oh, dat is wel, die wil ik echt wel gewoon gaan draaien in de show. Dat is onder andere een nummer van Green Day. En dat is namelijk Good Riddance, Time of Your Life. Klinkt ongeveer zo. Dat zou ook nog kunnen. Beetje melancholisch, zeg maar. Het is een mooie tijd. Een mooie tijd van gaan. En die tijd is nu gekomen. Zo moet je zijn, inderdaad. Dat is ook wel een goeie. Even een stukje luisteren. Gewoon even leuk.

zo door, maar in ieder geval, het is wel leuk om te draaien. Maar goed, in ieder geval, hè, die laatste uitzending die er komt voorlopig nog niet. Goed, Vechtal FM, daar luister je naar. Heerlijk, zo meteen voor je. Bella Kay, ook Suzanne Freek is voor je onderweg. En nu, Samantha Fox, die heb ik nog een keer in een blad gezien. En nee, het is niet de privé, zeker niet, of een ander blad.

liggen. Suzanne Freek. En halverwege hoor je bij Vechtal FM in Onderweg met Kelvin. Zometeen is het tijd voor de NOS Headlines. En ook het Onderweg met Kelvin Dance half uurtje. Jazeker, ook op Hemelvaartsdag gaan we weer gewoon lekker los op de allerbeste dancebeat van dit moment. En om vast in de stemming te komen, gaan we iets draaien. Ja, daar zijn we voor bij Vechtal FM. Om even in de stemming te komen, de Bauza, heerlijk. We gaan hem draaien hier bij Vechtal FM in Onderweg met Kelvin. Ja, zomerbeat, zomervibes. Laatst kunnen we ook wel een beetje gebruiken, zomerbeats.

0: FM. Headlines.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Ook worden nog 20 mensen vermist na een inslag in een wooncomplex. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland kwamen, zijn allemaal negatief getest op het hantavirus, meldt het RIVM. Onder hen is ook één Nederlander. En een motorrijder van 27 is zijn rijbewijs kwijt nadat hij veel te hard over een dijk reed in Marekessel in Brabant. Reed daar 194 km per uur, waar 80 is toegestaan. En daarna werd hij nog een keer betrapt toen hij 121 reed binnen de bebouwde kom. Het weer dan. Vanavond in het zuidoosten nog een enkele bui. De temperatuur daalt naar een graad of 3. Ook morgen buien en dan wordt het een graad of 11.
0: Vechtal FM. Streeknieuws.
2: Zometeen dus. Het onderweg met Kelvin in Dance half uurtje losgaan op de allerbeste beats. Nu is het tijd voor het streeknieuws. De nieuwe onderdelen voor de windturbine in Nieuw-Leusen komen de komende weken aan. Dat gebeurt met groot transport over meerdere wegen. Ook komt er een enorme kraan. Begin juni start de opbouw en eind juni moet de turbine weer gaan draaien. Ondertussen loopt het onderzoek naar de brand en de mogelijke hergebruik van onderdelen nog. En ondanks het slechte weer werd gistermiddag op basisschool De Elber feestelijk stilgestaan bij de officiële opening van het vernieuwde schoolplein. De geplande opening buiten moest vanwege de regen naar binnen worden verplaatst, maar dat deed weinig af van de feestelijke sfeer. En de gemeente Zwolle is op zoek naar locaties voor tijdelijke opvang van vluchtelingen. Het opvang aan de Meeuwelaan sluit voordat het nieuwe AZC De Tippen gereed is. Om deze periode te overbruggen moet de gemeente een nieuwe tijdelijke locatie inrichten. En tot zover een streeknieuws uit het Vechtdal. Voor meer nieuws kijk je natuurlijk op rtvvechtdal.nl en volg ons ook op social media.
0: Vechtdal FM, Kelvin Punter. Vechtdal.

half zeven is het bijna. En dat betekent dat we lekker uit ons dak gaan met het onderweg met Kelvin Dance half uurtje. Ook op Hemelvaartsdag gaan we gewoon lekker uit onze dak. Dat mag ook wel. Heerlijk. Nou, wat kun je...

The Voyagers en A Lot Like Love in de Oliver Heldens remix. Waar luister jij naar het Onderweg met Kelvin Dance half uurtje? Dat kun je even laten weten. Heel simpel. Vechtolfm.nl/app. En dan, ben ik toch wel benieuwd waar je luistert. Misschien zit je wel lekker thuis, lekker op de bank te luisteren met een happy en een drankje. Misschien ben je wel lekker aan het eten. Misschien ben je ook wel aan het werk met je bijbaantje. Het kan allemaal maar zo. Vechtolfm.nl/app en dan komt het goed. Nu David Fouet en The One in de Vistone remix.

Beuken en stampen. Je hoort Klaas en Party Like We Are Animals bij Vechtel FM. Ik krijg leuke berichten binnen via de Vechtel FM app. Onder andere Amber luistert gezellig mee. Die luistert gezellig mee vanuit Tilburg. Gezellig naar Vechtel FM. Zelfs in Tilburg hebben wij luisteraars. Dat is leuk. Ook Ferry is van de partij. En ook Dennis die laat weten. Net even een rondje gelopen. Ondanks het slechte weer toch even gelopen. Even een frisse neus halen. Nou, dat vind ik toch wel goed van je. Frisse neus halen met het slechte weer. Dat is altijd goed. Ook heel belangrijk trouwens. En Linda die is ook van de partij. En die luistert Vechtel FM tijdens het werk. Ze zegt, ik werk in de zorg en ik heb toch behoefte aan een goede energy boost. Nou, gelukkig is dit de energy boost hier bij Vechtel FM en dan komt het helemaal goed. We gaan nog lekker door hier onderweg met Calvin Dance half uurtje op Vechtel FM.

Ik zit op de klok te kijken. Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Voor vandaag dan. Zo, het Onderweg met Kelvin dansafuurtje zit erop. Net als Onderweg met Kelvin zelf. Volgende week dan ben ik er gewoon weer van de partij. Maar hou de radio vooral lekker aan op Vechtal FM. Zometeen goede muziek van onder andere Florence and the Machine, Benson Boone, Enrique Iglesias en nog heel veel meer. Maak er nog een hele fijne hemelvaartsdag van. En de allerlaatste wat ik al zei, die is nu van Solvation. Solvation. Reset your brain. Kun je eens een hele fijne hemelvaartsdag nog. Nog eventjes genieten van die dagen, van die dag. En ik zeg tot volgende week. Salut!

0: Vechtal FM.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
0: Vechtal FM Nieuws.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. Op Saba zijn hulpdiensten bezig met een grote zoekactie naar een vermiste Nederlander. Die keerde gisteren niet terug van een tocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar de man van in de 50 gezocht. In Rotterdam is vanmiddag het bombardement op de stad aan het begin van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Vandaag, precies 86 jaar geleden, werd daardoor bijna de hele historische binnenstad van Rotterdam vernietigd. Ook door de branden die daarna ontstonden. Burgemeester Schouten legde een krans en hield een toespraak. De herdenking maakte op haar veel indruk.
5: Ja, dat is dan ook het moment dat ongeveer de klokken gaan luiden hier. En dan besef je dat dat het moment was waarop 86 jaar geleden ook hier de echte bommen uit de lucht kwamen. En ik blijf het altijd een ongelooflijk indrukwekkend moment vinden. De langdurigheid van de bombardementen, maar ook wat daarna allemaal met de stad is gebeurd, dat gaat dan wel door je heen.
4: Ja, in haar toespraak ging ze ook in op de huidige onrust in de wereld en ook hier.
5: Ook in dit land verschillen wij van mening over heel veel zaken. Uiteindelijk moeten we altijd in het debat, in het gesprek met elkaar tot een oplossing komen. En als dat niet gebeurt, zien we ook letterlijk de verwoestende beelden van over heel de wereld waar dat toe kan leiden. En uiteindelijk zijn altijd mensen daar het slachtoffer van.
4: Davide Ballerini heeft de zesde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De Italiaan profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen de sprinters, onder wie Dylan Groenewegen, onderuit. Uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. De leiderstrui blijft om de schouders van de Portugees Afonso Eulalio. Het weer dan de buien trekken weg. Verder droog en opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: Vechtal FM.
1: Iedere dag genieten van een schone werkplek? Kijk voor meer informatie op www.kalshoverdalsen.nl.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. Vechtal FM, nieuws.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Eerder stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer en ook hij wordt vaak genoemd als premierskandidaat. In Milaan is een Nederlander veroordeeld tot 21 jaar cel voor een brand waarbij 3 Chinezen om het leven kwamen. Hij stak een gebouw in brand waar de slachtoffers lagen te slapen. En dat gebeurde in opdracht na een ruzie over geld met de eigenaar van het pand, zegt correspondent Angelo van Schaik.
4: 2 Chinezen die de opdracht gaven aan deze man uit Middelburg opereerden vanuit Nederland, vanuit Eindhoven, spraken ook Nederlands en hebben hem dus opgebeld om dit klusje te klaren.
3: Het Italiaanse Openbaar Ministerie had levenslang geëist tegen een Nederlander. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar hem gezocht. En de Italiaanse wielrenner Ballerini heeft de 6e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Hij profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen sprinters, onder wie ook Dylan Groenewegen, onderuit, zag commentator Gabriel Melging.
5: Maar de Italiaan Manucelli probeert er toch vanaf staan en daar gaat Groenewegen onderuit. Ze gaan allemaal onderuit bijna. Oh, dit zag je aankomen met deze vervelende, listige finale. Met die onheilspellende kasseienbocht op 400 meter voor de streep. Wat een drama.
3: Ja, uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. Het weer dan, de buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder droog met opklaringen. Morgen opnieuw weer buien en worden 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Vechtal FM. De avondshow.
6: Vechtal FM.
0: Dit is Vechtal FM.

0: Vechtal FM.
1: Schat, volgende week hebben we feest. En we hebben nog niks kloor. Geen tent, geen tovels, geen catering.
2: Dan bel je toch Twente Verhuur?
1: Doet hij dat ook dan?
2: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwt het hele feestje op.
1: En dan zit wij straks met afwas.
2: Zelfs dat doen ze voor je.
1: Goh, lekker hoor.
2: Van twenteverhuur.nl.
1: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
2: Nee joh, Twente regelt alles.
1: Oh, daar kan ik wel aan wennen.
2: Twenteverhuur.nl.
0: Vechtal FM. Nieuws.
3: Renate Kok met het NOS-journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen politie en OM. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht met het stel. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij de jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze onder voet was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De Britse politicus Andy Burnham stapt naar voren om premier Starmer op te volgen. Burnham is nu nog burgemeester van Greater Manchester, maar wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Burnham is zeer populair, zegt deze analist.
4: He's massively popular, 41% approval rating in the Northwest. And look, he needs to make the case that he can speak to the country and be listened to by the country and do and deliver a Labour message.
3: Starmer's positie wankelt steeds meer. Eerder vandaag stapte ook zijn minister van Volksgezondheid op. In Chicago is een replica van de iconische auto Kit uit de film Knight Rider beboet voor te hard rijden. Het is opvallend omdat die auto al jaren in een museum staat. Na het bestuderen van de foto's gaat het museum ervan uit dat het om een identieke kopie van de auto gaat. Het museum wil de boete dan ook niet betalen. En de bekerfinale in België is gewonnen door Union. De Brusselse club won met 3-1 van stadsgenoot Anderlecht. Na 90 minuten stond het nog 1-1. En pas in de verlenging wist Union het verschil te maken tot vreugde van de fans.
5: We hebben gewonnen!
6: Het beste moment vandaag.
7: Ja, toen die 1-1 viel was het geloof natuurlijk wel een klein beetje minder. Maar aan de andere kant bij Union weet je wel, die trekken het altijd over de streep.
5: Anderlecht is toch maar een kalm.
3: Ja, Union maakte ook nog kans op de landstitel in België. Het weer dan, vooral in het zuidoosten nog een bui. Verder is het droog, opklaringen ook. Het gaat afkoelen naar een graad of 3. Morgen dan weer opnieuw buien en worden 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: Vechtal FM.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Glazen wassen nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl of bel 0529-43-1207.
4: Ha, buurvrouw. Ja, die nieuwe schutting van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
5: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. Vechtal FM, nieuws.
6: Renate Kok met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Eigenlijk zou dat pas later gebeuren, maar vanwege de onrust grepen politie en OM nu al in. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
7: Dat zou gaan om de woning van één van de moeders en de andere woning zou zijn van de broer van de andere moeder. Kortom, het nieuws roept veel emoties op hier.
6: Twee kinderen van het stel werden fysiek mishandeld. Een van hen kwam onder voet in het ziekenhuis terecht. Op Sapa wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter gezocht. Bij een jaarlijkse omstreden vlaggenmars in Oost-Jeruzalem zijn 13 mensen opgepakt. Bij die mars vieren nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem. En daarbij worden Palestijnse burgers en winkels aangevallen, zegt deze activist.
8: Attacking Palestinians, vandalizing stores. We see that all the stores are already closed since the morning because they are afraid from my vandalism. So we are trying to shield and protect as much as we can.
6: Volgens VN is het bezetten van Oost-Jeruzalem door Israël illegaal. En de burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, die stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het Britse parlement te komen. Eerder vandaag stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer. En ook hij wordt vaak genoemd als kanshebber om Starmer op te volgen. Het weer, vooral in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder droog en opklaringen. Uiteindelijk gaat het vannacht afkoelen naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en wordt het 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Vechtal FM.

0: Vechtal FM.
1: Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
0: Vechtal FM Nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is eerder dan gepland gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen de politie en het OM. Ze zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht met het stel. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze onder voet was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die vanavond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en 2 tankstations. Alleen op de laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. De Rotterdamse politie zoekt onder meer met een helikopter naar de man. Een woordvoerder benadrukt dat mensen de man niet zelf moeten benaderen, maar 112 moeten bellen. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, ziet het wel zitten om de Britse premier Starmer op te volgen. Starmer ligt onder vuur nadat zijn partij vorige week flink had verloren bij de lokale verkiezingen. Ook de opgestapte minister van Volksgezondheid, Streeting, wordt genoemd als opvolger. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit is gevonden in Zuidoost-Azië. Met zijn omvang was het een van de grootste soorten uit het krijt. De laatste periode van het dino-tijdperk dat eindigde met een meteorieteninslag. De dino met lange nek en staart leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer, brede opklaringen en het koelt vannacht af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het dan weer bewolkt. De dag verloopt dus bewolkt met buien en het wordt fris 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

hit van Vechtal FM. Olivia Dean. Dit is nieuw Thomas Gray.

0: Vechtal FM.
1: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
4: Smerige gevel? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl of bel 0529 43 1207.
5: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
6: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Vechtal FM, nieuws.
7: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mensen aan boord kwamen. Daarna zette het schip koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Iran heeft nog niets over de kaping gezegd. Eerder tijdens de oorlog kaapte Iran 2 containerschepen en een olietanker. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. 5 landen haalden de finale niet. Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste 4 eindigen die over 2 weken meedoen aan de play-offs in Londen. Ook vorig jaar zaten er geen Nederlanders in de eindronde. Michael van Gerwen won het toernooi 7 keer. Het weer, brede opklaringen, het koelt af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het weer bewolkt. De dag verloopt dan bewolkt met buien en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

0: De hits van Vechtal FM.
1: Kensington. In the darkest of night.

0: Vechtal FM. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. Een van de weinige plekken op Saba waar je kunt zwemmen. De hulpdiensten zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Het bouwbedrijf waarvoor de man werkt heeft ook een helikopter ingezet. Ook de lokale kustwacht en een Nederlandse mariniers zoeken mee. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. Vijf landen haalden de finale niet: Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste vier eindigen die over twee weken meedoen aan de play-offs in Londen. Het weer, brede opklaringen, het koelt af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het weer bewolkt. De dag verloopt dan bewolkt met buien en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM. Vechtal FM.

0: Digital FM Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De vier landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste Koninkrijksconferentie te organiseren. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die de afgelopen avond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en 2 tankstations. Alleen op de laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.